0: Was ik hem zo? Ik wil niet meer zitten met. Ik wil niet meer zitten met dat gaan, want daarop mag ik het nog zien. Dus ik zei met nou, maar ik moet zo dat je meer op je eigen zet je gaat.
1: Albert Odrace, hoe dan hou je bij hoe je daar begibouw en haar nasmstie, en zin dat je zijn nugget god gebouw is, het nemska. Uitgeban haar hydro gebouw, die zou je betaald nu, die zou je bedeeld gebouw, haar wesk het nemska. Ik hoor haar, Albert, hoe dan haar wesk het nemska gebouw, de kapmat seed gebouw, en gesnak seed gebouw, nu ga washoed, kees een nugget god gebouw, nu begu dan oge, hoe de ka wesk het nemska. Ik gees hij dead, hij matska, ga wachtman, wesk het nemska. Ik ga je zeggen, wit mag ik jou dan hou je dit om je goed, mag je toe je gek is het sidibouw, get wil de wisk het nemska gebadje, eeuw cheat.
2: Wat is het bij jou wit mannen dan is singasuin, dan de dein?
3: Albert Dollar is een singasuin.
2: Dan de eeuw cheen.
3: Sega nemska nog cheen, nemska in een nie, jamaga of San Pierre, nemsasun.
2: Dan stubben Saska, kan ik het meen, Nemska?
3: Oh, was er. Ik heb het nog bij stubben Saska. 69 jaar.
2: Ik heb het bij de week, als je dit meent, kan ik het meen, jouw schat, Nemska?
3: Ik heb het niet zo gedaan. Dat is niet waar, schoon. Die stubben is een gala. Kan ik het maar zeggen, Nemska? Maar dat ik meen, die is. Die zat te doen aan de baba. Ik denk dat hij had. Maar dat ik me. Ik denk dat hij had. Ik denk dat hij had. Ik denk dat hij had. Ik denk dat hij had. Ik denk dat hij had.
2: Ik
3: denk dat
2: hij ik had gewoon het zien dat je de baden stagringa en gaf mat singa.
3: Ik gaf mat singa. Moet je dan tweeën? Hij is een joodnik. Ja, Louis Simkin. Lawrence Simkin, hoe ga we heen? Ik had niet gaf mat singa. Toen
2: het zien we, was het Nemska?
3: Ik heb hem heel goed laten langer zijn.
2: Dat is
3: maar steek,
2: ik spreek in de.
3: Ja. Ik denk 69, ik los hem nog een beetje op punt als ik het gedaan heb. Ik heb mijn leven niet nu op ten. Nu is het binnen de. Dan denk ik op mijn zin, nu op ten. Dat is nu schimmel, nu op de. Dat is een beetje een schusje, piece. Dat is nu schimmel. Dat is eigenlijk niet een baby, maar ik heb het zo.
2: Ik zie je hier, zoals je ziet, in de mingan, hè, was het de Nemskaka, Nemskaka, het doet zingen. Toen hij naast je dreads zingen, die lekker. Toen hij naast je diepe zingen, die gewoon lekker niet maar zingen, die Nemska heel zien.
3: Mijn naast een zingen, Nemska, die was een zingen, kan ik het man. Zingen. Als je. Als je kijkt, dan ga je naar de kant. Dan ga je naar de kant. Dan ga je naar de
2: kant. Dan ga je naar de kant. Dan ga je naar de kant. Dan ga je naar de kant. Dan
3: ga je naar de kant. Dan ga je naar de kant. Dan ga je naar de kant. Dan ga je Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd.
2: Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd.
3: Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Mam zei maar o sneeuw ga, naast het te pikken daar nu, je gooi on, op matje nog, schiet je obo, net zeggen we misschien twintig zouden ko, niga, als je aan het stuur nu is je punt, je punt dan na, Emilkoja. Az gárdin. Mi jobb jön a Mácsőnök? És a nászim jó vagyja, egy abicsián, egy abicsián. Van így a begőzőm, hogy ebben olyan, csak egy nézőm, ebben olyan, és inkább csak egy másán, egy búcskul olyan. Ja.
2: Egyedet, na szóval, hogy nem kell spacsin szűnt, hogy is a kitábú hídán szoktam jó bőjön ogássagat.
3: Igaz, igaz.
1: Ég meg ne Albert Adrais, kis a beta égével, den ha ugye a stránem szkány ógéba, egyedet kéba a csít, szó, egyedet Albert kis a beta ég. And I'm in when the mojish a bit meg hashkiba season 2 jisha jisha duktiba ho he uga tv series gagnot mine north of the north hegen giba ja humin nem in dustede e yana no discussa do ga banas bi sam hot na cbc e yo mag apt na get to do which the duktiba ne yana sham na shkemem shti when zi dat sitem di ba yo ogu zit giba de nunavut hegen giba snaksud yana he nya ismel hay en oxid heoge nagmont ki bastad magin yo yo you got fashion ge ba eogen he en nagmoso jadad elisa p ngis nga sodi ba gin jetta noxid ge bat now season 2 gna plan not so homa ge he o nagmont jisha bet merga gno he he ani lenoa is nga sidena nagmont jisha bet merg love is a stranger ishin ga deo